vreet mij stuk, stuk op. Daar's te veel met die wereld gevoeter, daar's te veel met die mensen gemors.

0: subasta al jouw voorkoppen saffrans.
1: Mijn plek is hier bij jou en hier bij ons.
2: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: op die rug van een witbos kraai.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Kom nou achter, jy het oorwit geraak hier.
1: Huh? Excuse.
0: Jy smaai nie meer so nie, jy is nou baie gelukkiger, ons moet jou terugkeren na hierdie smile toe.
1: Was dit nie happy smile nie?
0: Oh, jy lyk gestres daar, jy lyk gestres. Sorry, ek kyk na die eerste foto wat luister by hem gepauze toe, toe. Ek het iets gesoek, wow. Ek het iets gesoek op my blad. En toe wil ek net kyk precies wat sy datum, en dan was een datum wat ek na luisterweem toe gekom het, maar as, toe ek 7 dagen eers later begin uitsaai, en ek wil net gaan, en toe sien ek, hi Lisa, 15 februari 2023,
1: Jo, die uitdrukking op my gezicht daar is, omdat ek kon nie glo dat enig iemand my toelaat om knopjes te druk nie. Ja,
0: ons kan nou nog, ons het meetings, want jy nie by is, ons het meetings oor die hele story. Ja, oor
1: ek kon daar nog toe jy Zambia toe gegaan het. Mm. Toe moest ons technicus vir die week saam gesit het, en ons het elke dag het ons foto's veel gestuur, van hoe ek nonsens aan jou.
0: It was good times, man. It was good times. Maar ja, ons link natuurlijk op met die verjaarsdag, so jy nog een kans om het hier te stuur, dames en heren, so asseblief wikkel die boude vir dit. En dan verder het ek nou een liedjie in my kop gekry en het is teruggooi. So hierdie sang ken meeste van die mense ons ouderdom. Dat was een band met die naam van No Mercy.
1: Oeh, ja.
0: En No Mercy het een liedjie gehad wat sê, and when I die, I'll keep on living. It's going back in time hier op die Grootberg Breakfast. Stuur die boodskampies die 0823 33367.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

Weer al die jaren, seizoenen van mijn leven, zie ik steeds die kaarsen flikken. Als ik nooit dank je neem, mama, hou zo aan. En oma,

papgoeining. Dat een verdwaalde galjoen aan Swiss alleen gepuit. En ons allemaal was verstom, want Swiss die trek een visie uit. En net daar en dan het ons besluit. Loop al die koelboks op die strand ons jolijt. Ons allemaal wat toe mos met dom oorlog bergen kaas. En dan net drie van hulle doen ons die steenbrasdans.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boucha behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041 581

0: blaas. Morgen recht voor een lekker van die nare vriendin van Davis Melfius. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gambus Benitel.
1: Daar is iets voor die hele gezin van kostnelletjes, cybelproducte en boerensport. Tot de kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens deur onder andere die Jackie Nou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beschikbaar bij Quicket en respecteer alsjeblieft boeren se biosecuriteitsmaatreëls wanneer jij landbouwareas bezoekt. Hierdie advertentie is met trots geborg deur EcoWise, jouw kundige vernoot en pasgemaakte biosecuriteitsoplossings vir jou boerderij.

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed wat ik hier raak zie nie, voor al die goed wat ik niet verdien nie. Bij de altijd een maal wat ergens voor mij brengt.

Die klanke van het Samlin Wessels met Plan B. Tijd so 22 minuten voor 3, amper tijd om te groet. Big Nick staan al recht met die Big Nick Drive en hy van die stuurwiel oor by my nou vir julle geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op de Luister FM, ek groet net hierna.

van die braaitang zweer ek getrouw. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand een doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

Izzy Rolling Stones, Start Me Up. En ons skop ding af so op een donderende donderdag. Voor daar in een voet toe daar dans. Met soldaat, volk, picknick saam met jou. Is lekker om saam met jou te wees. Op die donderende donderdag. Ons skop oktober af. Nie oktober, maar raktober. Hy werk so mooi uit. Yes. Nieuwe maand, nieuwe moontlikhede. Elke dag. Nieuwe dinge. Dankie Etienne Kalitz. Ek is saam met jou tot met so net voor 6. Op die donderdag, begin van die nieuwe maand. Jou weer om die draai, sportnies, natuurlijk ook jou topiek, bokant van die uur. Kikkie, kyk, hardstaf, Rembrandt, dan kyk ons wat sy motorsportnies is daar ook vir jou. Dit alles en meer, net hier op jou lekker luister staan.

vensters toegeplak met courantpapieren. Kers was op je grond, een filokie in mijn mond en ik rij rond. Ek soek een weg uit die nacht en slot hier op my deur. Geen whisky om my te maak vergeet.

0: Luister FM.
1: Onthou jy nog die dag van wens ons was al groot, al ons wysheid en ons vraag

Johannes Kerkorrel, al Lady Bergen nog so blauw. Beautiful, Rabbits and Charlie and Cinderella, don't know what you got till it's gone. Tijd voor mij om tot ziens te zees, tijd voor mij om te gone te wees. Los jou in die handen van Neeris Meiding Brits, dan breng je jou nies om ses. En dan keir hy saam met jou in jou donderdag aand en soos ouder gewoonte. Dankie vir allemaal wat saam gesels het, saam gespeel het, al die dinge. Ek is morgen weer terug vir een vrijdag Big Neck Drive. Het is nog steeds een donderende donderdag. So ek speel uit met een bykie Bad Company. Tot morgen, tot ziens.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: dokter? Wil je mij vergiftigen of zo?
1: Ze vrijdag aan het padstel. In die dansloer staan we vol. Gooi van mij een kleinkie.

Joyce's books. Ze keek naar die hoop, man, naar Comedy Cove. Nou ziet ze mij uit, wat nog gloeit, waar het soms bloeit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

bliksem verdwijn. Ons met jagermeister een putte op je staat. Als je volver laat je wegen hier in namen blijft.